0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

als de klank van ons violenloort. En het leven, wij spelen ons concert.

Zet ervan van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst.

Ach, der vorste Kjord wird Lodoslos. Een nieuwe koers.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien

0: dyrig goeie muziek.
1: Da ieder visje en ik een visje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaar geval.

0: Hängt hård dig.
1: Ester
2: Vad har brunt?
0: En kämpe kaffe.
1: Med The Neven app. För falla jo in music.
2: För Android en för Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radios van ons natuurlijk.
2: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: dus kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Pita, het is van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog geen schil. Ze pizza ze roepen en doet ze niet hoepen. Hoor ik hem toch.

0: Sommertje nu zo.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond.
2: Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

ons hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je ons nog een keer drinken?

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: Ion Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Test erover. Waren een doosje nooit zien zitten.

Amai met vrak. Saté met bieken, kon ervan genieten.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

geen ontzettend couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben geluid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO in Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO in Music. En luister naar IO in Music overal en altijd. De nieuwe IO in Music app.
3: App de mal.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oei, shop zijn best.
1: Hey, Strobo.
2: Ja, Stilo.

0: Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

0: Poëtig van een roze lip.
1: Ayoan Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem. En dat stinkt er weer wat verder.
0: Olsneers.

stop. Geen Franse erkes overruilen. Zimmen dat die negeren. Allee, verhoed, mars! Los

0: Regelsvegen waar ons vloeit.
1: O regelsvegen waar ons vloeit.
0: Koppel moe gaan best verroeid.
1: Koppel moe gaan best verroeid.
0: Kafeiken in kafeiken ooit.
1: Kafeiken in kafeiken ooit.
0: Dat is al veel bij

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: ga precies nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Ajoen Music!
3: Altijd goede muziek!
2: Dat is erover, dat is erover.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Sluip verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Londo, Oppo Hielen. T'was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen dit design, zou geen moois voor wel

0: zijn afhankelijk.
1: Ah wel, zijt een groeit een ijs en een groeit een klet. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
2: Het is nog Orange van Ajo in de Land.
3: Ajo in Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your Music.
1: Ik werl wat haver, kom dikke stuif uit mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg me af wat na gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van Rotom en een motten in een zoo.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot. En ik heb van horen zeggen, het is een groot

grote vijs. Met een uur zijn ging ik bellen om die schoene tijd. Een klauken, scharnierken en wie zag ik in tostoon? Zo mijn moeite bloeien om. Ik was terecht van ongeduld.

ben echt niet een kage doejas op die man die nog dobbelflair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen jij en de boor. Hij loopt nog verder tegen het moor en het gaat naar achter, nog een dood.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: Fanuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

mag ik er nog een dag mensen. Hier zijn de kopengs meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plas in haar hand. Plas, plas, plas in haar hand.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de basis passen.
1: Naar links,

0: Gilligan. Với Jerry, các bạn hấp.
1: No Rex, no Links. Kom we verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met die kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijf me bewegen.
1: Naar links.

0: Thinking of Week. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paska naar rechts, paska naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen. Ja,

0: Volle bak, kom aan hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al aan brazet gehad.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Je dan dat wel doen, jong. Ze beetst dan je aan lange vingers, hè,

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dan nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

van het Smaris tot Sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Serafan van de Vulja Goeits van City Music luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoin Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radios van ons natuurlijk.

0: Your Music 100% Oost.
1: Even haar ondacht, verzwisch verkeesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Bedankt dat we hier nog toe.
1: Ajoen Music, plezante radio.
0: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Lollebrunst.
1: Wat dat brengt?
2: Ah, een B-café.
3: Meer de neven app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
4: App hem al.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.
3: Miljarden duur.

0: Misschien avans, maar ik monoro is.
1: Ion Music. De Loorse Manen 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nieuwe.
2: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wir haben nicht mehr einen Brückenpist.
1: Ion Music 100% Olsch.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: muziek. 100% oost, 100% carnaval.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: on võtan Olst Media Building. Ajoel Music. Fieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goe radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien

gekocht. Zes veldjes te roos en veldje dik, twee koppen groeit er als een kiek. Ken van eeren nogal geschrik. Zink zijn eeren bloeit de stoom. Dan is het mooi en goed stuk gedoond.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Cupido's, afdergeriet, tenzij me vertrokken.
1: Kom maar op zuiver Cupido's, al ons paarden zijn gescheid van de jorie die de liefde overwonnen.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.

0: muziek. Echt oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

Kier voor altijd hoe je mag. Alleen in deze stad geeft me het gevoel. Aan jongen te zijn, het is iets speciaal. Je weet wat ik door mij bedoel. Ik roep het ooit

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke

0: Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goeits radios van Olst.
1: Olsners en Olsneskes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingelsmaan in Olst, maar Troadogen vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel, Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnees.

0: Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Bayonne Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesters en oor.
3: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.

0: Ajoen Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Wow, was de lawati nesig. Zie de oe dan ik. De Jean Peter een trompetje pico verdoe. Kom jong, mocht dat geriet, dat men ons nog eens kunnen smoeten. Alle jongens.

0: wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet meer niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, boos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoe Music, plezante radio.

0: kom al zo uit de band. En knoeipet in haar hoeren, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt over al deer. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op pablos. Hoe ik al toen in een wit niet uit werd en graalig groos.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms smokt een pintje zier.

0: luisteren naar niet toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nog niet vergeten.
1: Want in Ouwigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier.

Roman iedereen, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

0: Wer Ava van Orst?
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeien gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droit door een open roi. Als de klank van ons violen loopt, dan het leven wij spelen ons concert.

0: fan van de Voelda Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voelda Goed Radios van Roosje Natuurlijk.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Scudo Hankes, da kan jeg et bischen tegenkommen overal. Kom wat nek flossen, willen dan niet lossen, dat zou ik verloren. Oh.

In Capro zal Norne nu op Zuiderse landen. Alitalia, Griekenland of Spanjol. Daar is chic camel, daar uitgestrekte strand.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Ik zag het overlist op het in.

0: Jouen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Ella voor Jeannette.
3: Ella voor Jeannette.
2: De dansdag geven wergalit.
3: De dansdag geven wergalit.

0: Hey, excuseer die vrouw, maar kan je ziet vrouwen? Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou geren een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als een man er tegen kan alleen, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: Aion Music.
2: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

ging weer met wie me niet een dier. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Voor zit je mannen weer. En zal weer een vrije nooit liggen.

kwam Dorien tegen. Een kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

We zijn toch thuis gerokt. Het was weer gezellig.

Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loe.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music App.

hier en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het plusje wat bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Al daar is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij, nog nooit gezien of

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven-Ayo en Music-app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: We zijn carnaval Nilo. En los, er is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Ik zal dat gewoon expliceren, zeg.
6: Wat pas de gooi? Versloeg de wettel.

0: amai met vrak. Zandtijd met bieken, kon ervan genieten.
1: Loeip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar een graalijk lier op treden zing.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.

0: een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover,
1: the Mueller.

0: Dat was hem, godverdomme.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de Neven-app. Voor Valla Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music-app.
3: App hem al.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios.

0: Ik reisde erom naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: ik kan mijn lood, ik heb verhaal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vonuotan Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120%.

0: auto misschien?
1: Nou, op café. Blijven hangen.
0: Op café? Op welke café?

0: Kim naar een bosch. Je naar content.
1: Esther weer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: Hij voelt niets keer. Iedereen al erbij.
1: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: Voilà jongens, Thijs was de eerste keer. Nog 32 keren zingen en we zijn over de Martijn. Korreltje.
1: Allee madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb

Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

Olsta in de koaker. Wilde Lomnoir, stad van de Zwarte Maan. Een vele Afrikaanse vrouw. Matonge, Oldendanger, dansen met een zwarte enger.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Zeg, we mogen 4 pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
3: Zot, zot, stijke zot.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

was alles goed, wat dat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoeren. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen een schoen ondoen, dat je nog nooit een gezingetje botien, dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Daar was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets kostte ze

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoen Music. 24 hier per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.